0: Militaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. Een automobilist is van de weg geraakt op de stationslaan. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder niet meer bij de auto. De bijrijder moest worden meegenomen naar het ziekenhuis. Waar de bestuurder precies is gebleven is onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. De polderweg in Prinsenbeek wordt gesaneerd. De weg verdwijnt om meer ruimte te maken voor het natuurgebied Wijmeren. De weg was al ruim 6 jaar afgesloten en werd alleen nog gebruikt als er iets gebouwd moest worden. Nu wordt de weg dus weer teruggegeven aan de natuur. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Of het daadwerkelijk effect gaat hebben op de toeristenstroom is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het de zoveelste verhoging is voor een bierdrankbranche die het al lastig heeft. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wel een paar punten. De begroting van de gemeente Breda is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Voor dat geld komen er 2 familiescholen bij, komt er een energiehuis, krijgt de Vismarktstraat een upgrade en gaan lokale teams in de wijken aan de slag. Ook komt er een 3e hub in het innovatiedistrict. De hele begroting is te vinden op de website van de gemeente. Het Chassé-theater heeft als eerste van Nederland een Changing Places toilet geplaatst. De ruimte is meer dan alleen een toilet. Het biedt een tillift, een in hoogte verstelbaar toilet, wastafel, aankleedtafel en extra manoeuvreerruimte. Hiermee hoopt het theater steeds vaker ook mensen met een beperking te kunnen verwelkomen. Wil je gebruik maken van de ruimte, dan hoef je niet per se een voorstelling te bezoeken. Daarmee wordt het toilet ook beschikbaar voor centrumbezoekers. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Het Chaussée-theater heeft als eerste van Nederland een Changing Places toilet geplaatst. De ruimte is meer dan alleen een toilet. Het biedt een tillift, een in hoogte verstelbaar toilet, wastafel, aankleedtafel en extra manoeuvreerruimte. Hiermee hoopt het theater steeds vaker ook mensen met een beperking te kunnen verwelkomen. Wil je gebruik maken van de ruimte, dan hoef je niet per se een voorstelling te bezoeken. Daarmee wordt het toilet ook beschikbaar voor centrumbezoekers. In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. De afgeronde restauratie van de grote kerk zal minder spectaculair worden gevierd. Verschillende organisaties sloegen de handen ineen om een groot licht- en geluidsspectakel te verzorgen. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor. De benodigde 3 ton wordt niet door de gemeente toegekend. Daarmee gaat er dus een streep door het ambitieuze plan. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. In de Reinierstraat is een schuur volledig afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. De schuur kon niet meer gered worden. Er waren meerdere politieeenheden aanwezig. Zij hebben onderzoek gedaan naar de brand. Er raakte niemand gewond. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wel een paar punten. De begroting van de gemeente Breda is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van meer dan een miljard euro. Voor dat geld komen er twee familiescholen bij, komt er een energiehuis, krijgt de Vismarktstraat een upgrade en gaan lokale teams in de wijken aan de slag. Ook komt er een derde hub in het innovatiedistrict. De hele begroting is te vinden op de website van de gemeente. Het Chassé Theater heeft als eerste van Nederland een Changing Places toilet geplaatst. De ruimte is meer dan alleen een toilet. Het biedt een tillift, een in hoogte verstelbaar toilet, wastafel, aankleedtafel en extra manoeuvreerruimte. Hiermee hoopt het theater steeds vaker ook mensen met een beperking te kunnen verwelkomen. Wil je gebruik maken van de ruimte, dan hoef je niet per se een voorstelling te bezoeken. Daarmee wordt het toilet ook beschikbaar voor centrumbezoekers. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
7: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertru. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wel een paar punten. De begroting van de gemeente Breda is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Voor dat geld komen er 2 familiescholen bij, komt er een energiehuis, krijgt de Vismarktstraat een upgrade en gaan lokale teams in de wijken aan de slag. Ook komt er een 3e hub in het innovatiedistrict. De hele begroting is te vinden op de website van de gemeente. Bredase hoteliers maken zich zorgen over het voorstel van het college om volgend jaar de toeristenbelasting te verhogen. In het nieuwe akkoord staat dat de belasting met meer dan 1 euro omhoog gaat. Zo moet er dit jaar meer dan 6 ton in de kas gaan vloeien. Of het daadwerkelijk effect gaat hebben op de toeristenstroom is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het de zoveelste verhoging is voor een branche die het al lastig heeft. De polderweg in Prinsenbeek wordt gesaneerd. De weg verdwijnt om meer ruimte te maken voor het natuurgebied Wijmeren. De weg was al ruim 6 jaar afgesloten en werd alleen nog gebruikt als er iets gebouwd moest worden. Nu wordt de weg dus weer teruggegeven aan de natuur. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saoedi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Een automobilist is van de weg geraakt op de stationslaan. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder niet meer bij de auto. De bijrijder moest worden meegenomen naar het ziekenhuis. Waar de bestuurder precies is gebleven is onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. In de Reinierstraat is een schuur volledig afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. De schuur kon niet meer gered worden. Er waren meerdere politie-eenheden aanwezig. Zij hebben onderzoek gedaan naar de brand. Er raakte niemand gewond. Bredase hoteliers maken zich zorgen over het voorstel van het college om volgend jaar de toeristenbelasting te verhogen. In het nieuwe akkoord staat dat de belasting met meer dan een euro omhoog gaat. Zo moet er dit jaar meer dan 6 ton in de kas gaan vloeien. Of het daadwerkelijk effect gaat hebben op de toeristenstroom is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het de zoveelste verhoging is voor een branche die het al lastig heeft. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Of je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niets. Of je nou nu of straks, of je even op me wacht, of

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee. Of je nou

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda Nu. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saoedi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertu. Bij een ondergrondse container in de Esserstraat heeft een brand gewoed. Een bankstel die naast de vuilbak stond, vatte vlam. De brandweer was snel ter plaatse en kon de vlam doven. Daardoor raakte de naastgelegen woning ook beschadigd. De politie is gestart met een zoektocht naar de dader. In de Reinierstraat is een schuur volledig afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. De schuur kon niet meer gered worden. Er waren meerdere politie-eenheden aanwezig. Zij hebben onderzoek gedaan naar de brand. Er raakte niemand gewond. In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gistermorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kolberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kolberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: En ach, misschien zullen er ooit bergen reizen. Valleien splijten tussen ons in. Zullen we met rookpluimen moeten zijn? Of van weet je nog, daar toen wij toch. Maar zolang we niet vergeten dat er een moment was in ons leven waarop we dachten dat dit en voor eeuwig, dit heden is een heden. En vinden wij ons wel weer in elkaar terug. En zal ik denken aan wat je ooit onbewaakt tegen me zei. Je had het in oude psalmen gelezen. Aan u gebonden ben ik vrij.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. Breda gaat samen met de provincie en drie andere gemeenten het EK wielrennen van 2028 naar de stad halen. Met het kampioenschap krijgt Brabant het grootste wielrenevenement van Europa op bezoek. Het moet niet alleen een sportief evenement worden, het moet ook een impuls geven aan de lokale bedrijven. Het aanvragen van evenementenvergunningen wordt een stuk duurder bij de gemeente Breda. De prijs gaat 112% omhoog en dat betekent een strop voor de meeste evenementen. Wethouder Van Pul laat weten dat het proces al langer niet kostendekkend is. Hij laat weten dat er geen eurocent winst wordt gemaakt, maar dat het gaat om kosten die de gemeente ook daadwerkelijk maakt. De polderweg in Prinsenbeek wordt gesaneerd. De weg verdwijnt om meer ruimte te maken voor het natuurgebied Wijmeren. De weg was al ruim 6 jaar afgesloten en werd alleen nog gebruikt als er iets gebouwd moest worden. Nu wordt de weg dus weer teruggegeven aan de natuur. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Goedemorgen, luisteraars. Het is zondag 4 oktober, iets over 10. En welkom bij Klassiek in en om Breda. Met Henk Schiering en Adrie Lips aan de techniek. En de samenstelling en presentatie door ondergetekende Connie de Jong. We hoorden het net, code geel mist in het land. Ik vond het heerlijk om vanochtend door die mistige straten te rijden. En dan de zon er een beetje doorheen te zien pieken. We gaan luisteren naar Flight of the Bumblebee.

Het is Werelddierendag vandaag. De dag waarop alle baasjes hun best doen om hun vriendjes eens te verwennen, extra te verwennen of te eren. En dat is voor ons meteen een fantastische gelegenheid om te kijken welke componisten zich op een of andere wijze hebben laten inspireren door dieren. En in het bijzonder door hun eigen huisdieren. Leonard Bernstein was idolaat van zijn tekkel. Bij Gynastera lag permanent een enorme zwarte kat op de vleugel. Benjamin Britten was gek op zijn hondje Clytie. En Mozart had zijn spreeuw, maar daarover later meer. U hoorde natuurlijk The Flight of the Bumblebee, de vlucht van de hommel, door van componist Nikolaj Rimsky-Korsakov in een arrangement voor piano van Tsifra. Briljant en extreem vingervlug gespeeld door pianist Julia Wang. Het stuk imiteert het zoomen en de snelle navigerende beweging van een vliegende hommel. Maar dat was al wel duidelijk. En als je de video ziet waarop Julia dit speelt, kan je eigenlijk ook met je ogen de bewegingen van haar handen niet bijhouden. Zo snel gaat het. Het is de moeite waard om eens naar te kijken. The Flight of the Bumblebee komt uit de opera Het Sprookje van de Tsaar Saltan, waarin de prins door een magische zwaanvogel veranderd wordt in een hommel. En vermomd als hommel kan hij ongemerkt wegvliegen naar zijn vader, de tsaar, en onderweg gemene steken uitdelen aan allerlei schurken die hij tegenkomt. Het is oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest en later bewerkt voor allerlei solo-instrumenten en wereldberoemd geworden, mede doordat het werd gebruikt voor tekenfilms, reclames en videogames. En ook in ons volgende fragment heeft een klassiek stuk de wonderenwereld van de videogames bereikt en verrijkt.

U hoorde Katja en Marielle Labeck en de Berliner Philharmonica onder leiding van Sir Simon Rattle. Zij speelde Aquarium uit het Carnaval des Animaux van componist Camille Saint-Saëns. De glinsterende pianoakkoorden en glissandi bootsen het effect na van zwemmende vissen en glinsterend water, waardoor wij in een mysterieuze en magische onderwaterwereld terechtkomen. De muziek werd ook gebruikt als inspiratie voor iconische onderwaterthema's in allerlei films, bijvoorbeeld of games, bijvoorbeeld in de Super Mario World videogames.

Dat was Underwater, het vierde deeltje uit de Super Mario Suite. Orchestrale game muziek, gecomponeerd door Mahito Yokota en Konji Kondo. Gespeeld door het Swedish Radio Symphony Orchestra onder leiding van Charles Hazelwood. Tijdens het studeren of lesgeven lag onze zoete Golden Retriever Molly heerlijk te doezelen. En werd het haar echt te veel, want ja, ontspannen kunnen luisteren naar een zangeres die studeert, dat is echt niet voor iedereen weggelegd, vraag maar aan mijn buren. Dan sukkelde ze met een diepe zucht naar de gang. Maar later ging onze lieve, pittige cocker spaniel Pip de strijd met ons aan. En heel erg toegegeven, die won ze wel vaak, van op je voeten komen liggen, naar de kop op je knieën duwen, tegen je handen duwen als je piano aan het spelen bent. En als dat niet werkte, kwamen de zeer ontwikkelde stembandjes in actie. Later op de gang gezet, vervolgde ze haar protest met de nagels krassend over de deur. En niets, maar dan ook niets, hielp dan meer. En ik heb mij tijdens menig les geschaamd voor mijn duidelijke gebrek aan overwicht op zo'n klein, schattig mormel. Nee, dan is een kat als Pulcinella van Scarlatti voor een muzikus misschien toch een veel logischere keuze als huisdier.

0: U hoorde Colin Booth op klavercimbal in Scarlatti's Fuga in G mineur. De opname wordt visueel gemaakt in een grafische partituur. En dan zien we de pootjes van zijn kat Pulcinella over de partituur lopen. Het geliefde huisdier van Scarlatti kuierde schijnbaar met grote regelmaat over de toetsen van de piano en tippelde over de partituur terwijl de meester aan het schrijven was. Het beestje had blijkbaar veel interesse in de piano en, zo vertelt het verhaal, sprong nog alles op de toetsen wanneer Scarlatti aan het studeren was. Bij een frisse ochtendwandeling over het toetsenbord inspireerde Pulcinella haar baasje blijkbaar zodanig dat hij er het leidmotief van de fuga aan ontleende die u zojuist hoorde. Later is het stuk door Muzio Clementi liefkozend omgedoopt tot The Cat Fugue.
1: Hebt u één minuutje, één heel klein minuutje? Red ik het in één minuutje, één minuutje? Blijft u nou nog één minuutje? Dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zei de meid, het haal je niet, maar dat kennen ze nu niet. Geef me dus één minuutje

verdoring uit mijn keel en longen uit de naad geschud. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de wetenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen, maar het zit om te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zie

0: koning voetbalt mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wijzer tegen, ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maat of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn? Ja! Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenwas van Frederik Chopin.
1: Nou, dat was onmiskenbaar Jasperina de Jong. Cabaretière, zangeres, geweldig muzikaal en oergeestig in haar versie van de beroemde minutenwals van Frédéric Chopin in een opname uit 1975. Jasperina was voor mij een enorme bron van inspiratie. Ik probeerde het als jong meisje altijd mee te zingen, maar volgens mij bleef ik halverwege dit stuk steken in mijn woorden. Chopin componeerde zijn wals in Des Groot, opus 64, nummer 1, in 1847. Niet als een walsje van 1 minuut, maar in de Franse betekenis van het woord minuut, klein of miniatuur. Afhankelijk van wie het speelt en in welke bezetting, duurt het stuk tussen de 1,5 en 2,5 minuut. Het wordt ook wel de Wals du Petit Chien genoemd, de kleine hondenwals, geïnspireerd op het hondje van Chopins geliefde Georges Sand, de kleine marquis, die blijkbaar fanatiek en vaak achter zijn eigen staartje aanholde. En zo zag pianogrootheid Arthur Rubinstein het hondje rondwalsen op de noten van Chopin.

De heerlijke klaterende articulatie van Arthur Rubinstein. Hij speelde de Minutenwals, opus 64, nummer 1 in Des Groot van Frédéric Chopin. Het stuk Tornela Njotsen, The Swan of Tornela, van componist Jean Sibelius, maakte deel uit van een collectie van symfonische gedichten die zijn gebaseerd op de legendes van Finlands Kalevala. Dat is een episch literair werk waarin de spirit van een land, een groep of een taalgroep wordt uitgedrukt en waarin het verlangen naar autonomie van de mensen en het land wordt gevoeld. Finland op zijn puurst.

Tuonela Njoosten, Jean Sibelius, The Swan of Tuonela, opus 22, nummer 2 uit de Lemniskainen suite, Berliner Philharmoniker Orkest onder leiding van Herbert von Karajan. En dan is het tijd voor de weekagenda. Het is een heleboel. Vanmiddag om 3:00 in de serie Buitengewoon Klassiek in Theater De Bussel in Oosterhout kunt u gaan luisteren naar pianist Alexander Kasporin. Koffie, drankje en de bitterbal zijn weer inclusief. Ook vanmiddag in de Sint-Jans-Basiliek te Oosterhout het orgelsprookje Carnaval der Dieren op de orgelzolder van de kerk. En dat belooft heel apart en interessant te worden. Er zijn 3 aanvangstijden, 2, 3 en 4:00. Dan morgen, maandag 5 oktober, literatuur en muziek door Muzieksalon Spronk in samenwerking met de Bibliotheek Nieuwe Vesten. Het thema is Dostojevski's boek De Idioot met Jetje van Wijk piano en vertelling en Astrid Schijns op cello. Aanvang is 2:30. En dit programma kunt u ook gaan zien en horen op donderdag 8 oktober 8:30 in het Gele Huis in Prinsenhagen. Dan op woensdag 7 oktober om 8:30... Ensemble Sonico in het Chassé Theater Breda met The Edge of Tango. Rond 2 vernieuwers in de tango, Piazzolla en Rovira. Op vrijdag 8 oktober bent u welkom in de Waalse Kerk voor het wekelijkse uurtje klassiek tijdens het middaguur. Pianist Samuel van der Velde speelt dan werk van onder meer Ravel en Rachmaninoff. Op zondag 11 oktober is er in de kapel van Bovendonk te Hoeve een pianorecital door Aidan Mikdad. De aanvang daarvan is 3:00 en tenslotte ook op 11 oktober. 70 jaar jong, een feestelijk concert door gemengd koor Cantabile en Cantabile Plus in de Willebroorderskerk in Teteringen. En dat begint ook om 3:00. Een volle muzikale week dus.

Ja, die laatste die stond niet helemaal in de partituur, maar hij blijft leuk als ze dat doen. Want in het muzikaal Dierendagprogramma mocht het kattenduet van Gioacchino Rossini natuurlijk niet ontbreken. In een uitvoering van twee grootheden uit de serieuze klassieke wereld, Dame Felicity Lott, Anne Murray, met Graham Johnson aan de vleugel. En ook bij deze, bij dit stuk is het een genot om ze even op te zoeken op YouTube. Hun uitvoering in de BBC Proms met hun hilarische acteerwerk. Dat is echt heel leuk om te zien. Igor Stravinsky werd vaak met zijn kat gefotografeerd door de bekende fotograaf Henri Cartier-Bresson. En dat Stravinsky van katten hield, en niet alleen werd dat duidelijk door de vele foto's die ervan zijn, maar dat hij van katten hield is heel duidelijk. Hij schreef een compositie voor contra-alt en drie klarinetten op Russische volksteksten, genaamd Berceuse du Chat, wiegeliederen van de kat. Luistert u naar nummer 3, The Cat Has... Een kleintje uit de

Berceuse du chat, nummer 3, The Cat Has van Stravinsky, door mezzosopraan Erva Garajova. Ik beloofde het u al in het begin van de uitzending, de spreeuw van Mozart. Op 28-jarige leeftijd kocht Wolfgang Amadeus Mozart in een dierenwinkel een spreeuw. Dat was het begin van een bijzondere en muzikale band tussen de componist en het vogeltje. Zo leerde Mozart de spreeuw een themaatje te fluiten uit zijn 17e pianoconcert. Het deuntje dat de spreeuw zong werd door Mozart nauwkeurig in een schriftje genoteerd. Dat het beestje sommige noten onterecht verhoogde een halve toon, dat deed er blijkbaar helemaal niet toe, want Mozart schreef in zijn schrift het bijschrift bij de melodie Das war schön. Dat is nog eens dierliefde. Toen de spreeuw na 3 jaar overleed, organiseerde de bedroefde Mozart een speciaal afscheid, waarbij de componist een gedicht voordroeg dat hij speciaal voor dit moment had geschreven, en alle vrienden die erbij waren moesten in het zwart gekleed aanwezig zijn bij de uitvaart. U hoort een klein stuk uit een live-opname uit 2017. Pianiste Mitsuko Oshida speelt en dirigeert Mozart's pianoconcert nummer 17 met het Cleveland Orchestra.

Mitsuko Ushida en het Cleveland Orchestra in Wolfgang Amadeus Mozart's pianoconcert nummer 17. Het mogen duidelijk zijn. Nogal wat componisten en muzici in het algemeen zijn vooral gek op katten. Zo ook Maurice Ravel en Claude Debussy. Debussy was niet heel erg goed met mensen, maar hij hield wel heel veel van dieren. En hij had een grote voorkeur voor de Turkse Angora-kat. En Maurice Ravel was ook helemaal gek van katten. Die twee lieten hun katten ook vrij. Met als gevolg dat die over de partituren liepen, terwijl ze aan het werk waren, met de potloden speelden of over de pianotoetsen kuierden. Collega en tijdgenoot van Debussy, Maurice Ravel, kennen we vooral van zijn beroemde bolero. Aan het einde van de 19e eeuw woonde Ravel samen met zijn moeder en een hele groep huisdieren in een grote villa in Parijs. Naar het schijnt sprak hij ook met zijn katten in kattentaal. Ravel was dus vooral gek op Siamese katten. En of de dieren uit zijn jeugd invloed hebben gehad op zijn werk, dat kan ik u niet vertellen. Maar wat ik wel weet, is dat wij allemaal wel een klein beetje gek zijn op zijn bolero. Een heerlijk stuk dus, om deze uitzending mee af te sluiten en u daarna deze zonnige nazomerzondag mee in te sturen. Gespeeld door het West Eastern Divan Orkest van onder leiding van Daniel Barenboim, horen wij Ravels bolero. Wij wensen jullie hier vanuit de studio een mooie zondag en heel graag weer tot een volgende keer.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Anne Goossen.
8: Goedemorgen en welkom bij Grensgeluiden, je wekelijkse uur kunst en cultuur bij Breda Nu. Met vanochtend een reportage over beeldhouwster Gra Ruup, te zien in het Prinsenhaags Museum. Verder een bezoek aan de hoofdlocatie van Breda Foto. Dan de boekbespreking van de bundel niemand op de begraafplaats. En de studiogasten van deze ochtend komen ons vertellen over de VO-Expo. De expositie van eindexamenwerk van Breda'se middelbare scholieren. Later in de uitzending spreek ik met Joep Peters, een van de makers van de werken, en met Sophia Wilke en Afsane Golami, twee van de junior-curatoren die het afgelopen halfjaar de expositie samenstelden. Maar nu dus eerst Graruup. De reportage van collega Yvonne Ton, die afgelopen vrijdag naar het Prinsenhaags Museum ging om van alles over deze beeldhouwster te weten te komen. Zij spreekt met Ron Derve, de curator, en met Hans Ruup, die als familielid het werk van de in 1972 overleden beeldhouwster levend houdt.
9: Eigenlijk is ze dus een ver weg tante, want haar grootvader is mijn bedovergrootvader, dus dat is werkelijk heel ver weg. Maar ja, kijk, ze had geen kinderen en dan kom je automatisch uit op neefjes en nichtjes van broers en zussen. Dus vandaar dat iedereen haar tante Gra noemde.
10: Wat fascineert u nog steeds aan het werk van Gra?
9: Het is begonnen bij de penningen, want ik ben een penningverzamelaar. En dat is die vitrine daar staat. Daar staan er meer dan 60 penningen nu.
10: Daar lopen we even naartoe ondertussen. Want ze was beeldhouwer en medailleur, moet ik dan zeggen.
9: Medailleur, ja, zeker. Het is, dit is mijn verzamelhobby eigenlijk. Het verzamelen van penningen en van munten. En daar is het begonnen. Ik ben dus gewoon eigenlijk... Eerst een bezoek was in het museum hier, want dit was het bekende museum voor Gra. En daar heb ik wat gevonden. En toen zag ik ook dat ze andere dingen had. En nou ja, je gaat naar andere musea, je gaat naar verzamelaars, je gaat naar familie. En dan zie je dus dat er naast die penningen nog veel meer is. Maar ik ben eigenlijk alleen geïnteresseerd in penningen, maar ik vind het wel zonde.
10: Maar dus, penningen specifiek van uw verwegtante?
9: Ja, en Afrikaanse, want ik verzamel Afrika. En toen vond ik het zonde, dus toen ben ik dat eigenlijk ook een beetje gaan bewaren. En toen heeft mijn neef gezegd van waarom maak je er dan geen site van? Dus mijn neef, die heeft de site verder helemaal op poten gezet. En zo is het eigenlijk, een balletje is gaan rollen. Maar het is begonnen met de penningen en de rest, vind ik erg leuk. En ze heeft hele mooie dingen gemaakt. En die ik ook nog wel terugken uit de familie waar ze hebben gestaan. Net zoals er staat een zwarte torenvalk. Die stond op de trap.
10: Laten we daar ook even naartoe lopen. Volgens mij heb ik hem, heb ik hem wel gezien.
9: Is dat hier, de zwarte toren?
10: Hij staat hier samen met een witte vogel. Ook een valk, denk ik.
9: Ook een torenvalk, ja. Die stond op de trap van mijn grootoudershuis. En die andere, dat is keramiek. Ze werkte in gips. En als je dat beeld in keramiek wilde hebben, dan werd het in keramiek gemaakt. En wilde je het beeld in brons hebben, dan werd die in brons gemaakt. Dus er werd gewerkt naar de wensen van de klant.
10: Want ze werkte vooral in opdracht?
9: Dit is vrij werk. De opdrachtwerk is...
10: Ja, hier in het midden zien we een aantal beeldjes.
9: Ja, het probleem bij opdrachten is dat het werk bij de opdrachtgever is. En die opdrachtgever die heeft werk gemaakt voor zichzelf. Bijvoorbeeld, daar kunnen we wel even naartoe lopen. Cartier van Dissel.
10: Dat is ook een opdrachtgever geweest?
9: Dat was dus een plaquette. En daar was de opdrachtgever niet Cartier van Dissel, maar een groep vereerders. En die waren vroeger heel belangrijk.
10: Want de afgebeelde is Cartier van Dissel.
9: Afgebeelde is Cartier van Dissel. En hij is... Nou, het is een interessante man. Hij heeft in de Transvaaloorlog op een veldhospitaal gewerkt. Is krijgsgevangen genomen. Toen weer naar Nederland gestuurd. En die is toen in Breda... hij was chirurg en vrouwenarts. En hij heeft hier een heel stuk van de gezondheidszorg op poten gezet. En dat viel in goede aarde bij een aantal vereerders. En die hebben besloten om een plaquette voor hem te maken. Dus hing die in het ziekenhuis, in het Diakonesse ziekenhuis. En nu is het Amfie ziekenhuis, maar alleen daar kan je hem zien.
10: Waar we het vooral ook even over moeten hebben. Graruup is natuurlijk in Breda geboren. Uit een rijke industriefamilie. Die kennen wij in Breda. Bakker en Ruup. Ja. Fabriek. Dat betekende dat zij ook financieel onafhankelijk was. En dus gewoon haar eigen gang kon gaan.
9: Ja, tot op zekere hoogte. Haar financiën ken ik niet, maar ik weet wel, het is, de spoeling werd dun, want er waren 8 kinderen. Ah. Dus dat goed. Maar verder moest zij haar eigen broek ophouden. Want ja, ze moest zelf haar inkomen bedenken.
10: Maar de Bredase Links is in Breda geboren. En waar Breda, de gemeente Breda een goede sier mee maakt, is het beeldje van de turfschipper. Dat staat op het stadserf, althans een replica. Maar in het boekje dat u geschreven heeft, zet u daar toch wat vraagtekens bij.
9: Nee, het beeldje is het beeldje.
10: Ja, maar of het wel Adriaan van Bergen is?
9: Juist, ja, dat is het een beetje. De truc bij dit beeld is dat het een verbeelding is van het verhaal van het paard van Troje, met de variant dan in Breda. Een turfschip komt binnen en die wordt gelost en onderin zitten allemaal soldaatjes die dan de stad veroveren. Nou, als je dan in de geschiedenis kijkt, dan is de meneer die het moet organiseren, die heeft het eigenlijk niet. Die durven het niet aan. Twee andere mensen hebben het gedaan. Maar dit is een beeldje van één meneer. En zij waren met z'n tweetjes. Dus ze zeggen, ja, wat is dan de truc? Dus ik heb mijn twijfels of dit de meneer is die
10: Adriaan van Bergen.
9: Ja, precies, want die heeft het niet gedaan.
10: En of het überhaupt wel een turfschipper is?
9: Ja, dat weet ik. Zij noemden het haar schippertje. Zij noemden dat woord turf, had ze er niet bij.
10: Dus eigenlijk, we weten gewoon het gewoon niet.
9: Nee, nou, ik weet het in ieder geval niet. Maar het is een leuk beeldje. En het grappige is dat er is een poging gedaan om dit beeldje als een soort mannekepis van Brussel op te laten treden met
10: van Breda.
9: Maar dan van Breda. En er waren dus allemaal kostuumjes al voor hem gemaakt. En daar heeft toen de gemeente een stokje voor gestoken, want dat was tot niet de respect die ze aan deze historische figuur wilden wijden. En ik heb mijn twijfels of dit echt de historische figuur is. Want ik weet niet wie het dan moet zijn geweest.
10: En de link met Breda, ja, ze heeft hier toch ook niet heel lang gewoond. Hè? Want ze heeft ook een opleiding gevolgd. In Parijs is ze verschillende jaren geweest. En een groot deel van haar leven is ze in Den Haag gewoond.
9: Ja. Zij heeft hier haar jeugd doorgebracht. En ze heeft, zover ik weet, kreeg ze thuisonderwijs. En ze heeft daar ook, is ze begonnen met boetseren en tekenen. En zij is toen later naar Den Haag gegaan. En daar was ze leerling van Tony Buy. En Tony Buy, dat is een grootheid, een Belg die in Den Haag werkte. Had daar een atelier en leidde ook mensen op. En vanuit die basis is ze ook een paar jaar naar Parijs geweest om bij Bourdelle in de leer te gaan. En dat kan je wel terugzien, die verschillende stijlen. Dat het witte beeld van de vrouwenbusten.
10: Ja, daar lopen we ook even naartoe, terwijl het hier ondertussen al een beetje begint wat drukker te worden.
9: Dit is de stijl die van Boudel en Rona. Heeft ze wel later gemaakt, dus dat heeft ze niet gekopieerd. Dus dat moet ergens in haar hoofd zijn opgeslagen. En dit was een heel modern, of een heel populair onderwerp. Deze vrouwfiguur, klagend mondje open enzovoort. Maar dit is dus typisch van Boudel. En dan Toon Dupuy, die vind je meer in de portretten terug. Er zijn in een familiearchief zijn een heleboel foto's uit het archief, waar zij dus oefenden om portret te maken. Dat is weer die periode van Toon Dupuy.
10: Maar als we toch even wat breder beschouwen, nog kijken naar het werk van Graaf Rup. Het is nog steeds heel, toch een beetje tijdloos eigenlijk, hè?
9: Sommige dingen wel. Ja, sommige dingen wel. En zeker die dieren, dat lichtgestileerde dierenbeeldjes, ja, die blijven mooi. Daar kan ik wel, als je daar naartoe loopt, dan zie je dat. Kijk, het allereerste is dat chamotte hertje. En dat is geprobeerd om een beetje naturalistisch weer te geven. Maar verder, daar kom je zo op zo'n lammetje uit. Dat is heel licht gestileerd. Licht gestileerd, het is de kenmerkende dingen worden er eventjes extra uitgehaald, zonder dat het abstract wordt. Want ze heeft nooit abstract gewerkt.
10: Als u dit nou allemaal bij elkaar ziet, deze expositie, wat gaat er dan door u heen?
9: Warmte. Ja, ik vind het erg leuk. De kunst is niet zozeer mijn stek, maar ze heeft gewoon hele mooie dingen gemaakt. En dat zie je nu ineens bij elkaar. Het is traditioneler en dat licht gestileerd. Ja, ik krijg er een warm gevoel bij, hoor. Ik vind het wel erg leuk.
10: Ron Dierven, jij bent de curator van deze tentoonstelling. Hoe heb je dit allemaal bij elkaar gekregen? Was dat makkelijk?
11: Uiteindelijk bleek het heel makkelijk. Er zit niet zo heel veel in museale collecties, maar het is een samenwerking met het Stedelijk Museum Breda. En die hebben een tiental stukken. En die hebben we in bruikleen gekregen. En daarnaast blijkt dat er nog heel veel is in de familie. En dat is via Hans Rup is dat allemaal beschikbaar gesteld. Dus daardoor werd het eigenlijk wel heel eenvoudig om de tentoonstelling samen te stellen.
10: Oh, daar ben ik wel wat verbaasd over. Maar er is natuurlijk ook nog werk wat in de collectie zit van grote musea. Heb je je daar ook nog aan gewaagd?
11: We hebben, omdat het in het Prins Haaks Museum toch een klein museum is met een kleine expositie. En dan is het lastig om ingewikkelde bruiklenen van musea te krijgen. We hebben wel, en ik weet dat dat eenvoudig is, via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die prachtige marmeren sculptuur, die vrouwenbuste, in bruikleen gekregen. Ja, dat is natuurlijk echt een topstuk in de tentoonstelling. En uiteindelijk via Ajax, die zilveren beker.
10: Ja, dat is wel bijzonder. Hans Rup had het er net ook al een beetje over. Het is wel een beker, maar het is ook een soort herdenking, hè?
11: Ja, het is gemaakt zo net na de Tweede Wereldoorlog. En het is ter herdenking van de slachtoffers, maar tegelijkertijd ja, de viering van de vrijheid. Dus je hebt het voetbalelftal en daarachter heb je eigenlijk de gesneuvelden met de graven. Maar het was een wisselbeker voor een paastoernooi. Eigenlijk om ja, in de tijd van de wederopbouw om weer vol goede moed door te gaan.
10: Kun je iets zeggen over de betekenis van het werk van Gra Rup nog ja, vandaag de dag?
11: Ik denk Gra Rup was in haar tijd was heel bekend en gevierd. Dan heb ik het over het interbellum. Toen kreeg ze ook grote opdrachten voor zelfs portretten van het Koningshuis, voor verschillende monumenten. Haar vrije werk, ja, dat vind ik nog steeds enorm sterk. En met name die dierfiguren, die vogels. En het is ook aangekocht door grote musea. Ze zit in de collectie van Krullenmuller, het Kunstmuseum Den Haag, Wormans van Beuningen. Ja, eigenlijk de smaak verandert door de jaren heen. Dus het werk uit die tijd is wat minder geliefd. Maar ik denk zeker dat het niet zijn kwaliteit heeft verloren en dat het ook gewoon ja, de moeite waard is om weer opnieuw te zien. En door tentoonstellingen als deze, en dat zou meer moeten gebeuren. En we leven nu in een tijd dat er gelukkig meer waardering komt, ook voor vrouwelijke kunstenaars. Nou, daar past Gra Rup perfect tussen. Dus ik hoop dat het hier niet bij blijft. En dat met name ook al dat werk wat nog in de familie zit in privécollecties, dat ook de weg vindt naar openbare collecties zoals musea. Want dan kan het vaker gezien worden door de mensen.
10: Ja, maar goed, dan zouden ze dat moeten verkopen of schenken aan een museum. Kijk, dit museum, daar zijn alleen maar tijdelijke tentoonstellingen natuurlijk.
11: Ja, je zegt het precies goed. Het is schenken of kopen. Dus ik ga vanmiddag tegen de familie zeggen van nou, misschien overwegen ze om het te schenken aan het museum. En morgen als Dingeman de tentoonstelling opent, ga ik tegen hem zeggen, nou, misschien kun je nog wat meer verwerven voor de collectie.
10: Ja, nou heb je zelf ook een museum in Zundert, ja. Maar dat zijn ook vooral tijdelijke tentoonstellingen. En bovendien moet er altijd een link zijn met Vincent van Gogh, hè?
11: Die link is heel breed. We hebben overigens wel een heel uitgebreide collectie. Dus, maar precies wat je zegt, dat er is een verzamelbeleid rondom Van Gogh. En daar past Gra Rup minder in. Dus ik denk, toen ik destijds werkte, dat is al een paar decennia geleden, voor Breda's Museum. Toen heb ik verschillende werken gekocht voor dat museum. Dus ik vind dat het hier in Breda zeker thuis hoort. Maar een tentoonstelling als deze, ze was gevestigd in Den Haag. Het Kunstmuseum in Den Haag heeft ook werk van haar. En juist zo'n museum zou, vind ik, daar ook meer aandacht voor moeten hebben.
10: Nou, wie weet dat deze tentoonstelling en jouw oproep daaraan bij gaat dragen.
11: Ik hoop het, ja. En in ieder geval voor nu, ja, kom kijken. En ik ben heel tevreden over. Ik vind het nog steeds prachtig werk wat ze gemaakt heeft.
8: Ja, dat zei curator Ron Derve en daarvoor hoorde je familielid Hans Rup. De expositie met werk van Graar Rup in het Prinsenhaags Museum is nog te zien op alle zaterdagen en zondagen tussen nu en 20 december.

0: Bird van de Haagse Anouk. Toch een mooie overeenkomst met Gra Ruup, die zo van vogels hield en zich uiteindelijk in Den Haag vestigde. Dan Breda Foto. Collega's René Ome en Luc Goderie gingen samen op pad en nemen ons mee naar de hoofdlocatie van Breda Foto, Carré Chassé. Daar bekijken ze als eerste Museum of Memory Against Impunity. Een museum dat herinneringen aan het staatsgeweld van 2018 in Nicaragua levend wil houden. En als tweede project vertellen ze ons over het indrukwekkende 27 Drafts van Simone van Engelen. Over seksueel misbruik en geweld tegen vrouwen. Beide fotoprojecten verbeelden heftige gebeurtenissen, waarbij herinneringen hieraan enorm waardevol zijn in de huidige tijd.
1: Ja, dit is een project met hele traditionele zwart-wit beelden eigenlijk. Het gaat over Nicaragua. Dat in 2018 een grote politieke crisis doormaakt. Waarbij de studenten en allerlei actiegroepen en gewone burgers in opstand komen tegen het regime van Ortega. Ja, hele essentiële beelden die inderdaad zwart-wit zijn. Ama y no Olvida Museum of Memory. Nou weet ik niet helemaal zeker of er nou één naam is of dat het een collectief is.
2: Dat hoeft ook niet te zeggen.
1: Dat moeten we zelf even uitzoeken bij de tekst, denk ik. Ik zie heel veel portretten. Zwart-wit portretten van mensen in groepjes of met drie of alleen. Wel heel erg veel, Luc. Wel,
2: heel erg veel, maar als je het goed kijkt, ze hebben allemaal een portret vast. Je zou kunnen zeggen, dit is iemand die wij kwijtgeraakt zijn. Hier zien we niemand, maar wel twee foto's. Dus het zijn slachtoffers, 355 doden, geloof ik dat het is. Tegen Ortega, die ooit vanuit het Scandinistische, het vrije El Salvador of Nicaragua, maar daar langzaam zelfs nu een dictator is geworden. Ja. Dat hij wat hij verdreven heeft, dat hij zelf geworden is. En deze mensen of deze studenten hebben geprotesteerd. En hebben dat met de dood moeten bekopen. En dat is. Wat je op de foto ziet, het is heel jong. Dit lijkt me iets ouder. Daar zag ik een wat oudere iemand.
1: Ja, wat je vaak ziet, ze houden allemaal een foto vast van een geliefde waarschijnlijk. Ja. Of van een familielid. En in dit soort landen, Guatemala, Nicaragua, is het eigenlijk aan de orde van de dag dat mensen spoorloos verdwijnen.
2: Ja. Ja, en afgaande op de berichtgeving van vandaag dat Trump zich heeft verenigd met een aantal Zuid-Amerikaanse gelijkgestemde broeders, doet dat vrezen. Maar wat ik ook wel vind, mensen zijn vrij murm, uitdrukkingsloos. Er is geen verdriet te zien, er is ook geen zachte herinnering te zien. Het is echt een gelatenheid.
1: Ze staan er neutraal op. Dat zie je ook als je dichterbij komt lopen. De foto's zijn trouwens allemaal trapsgewijs geëxposeerd. Ze kijken in de camera van, nou, laat maar zien wat we willen laten zien. Maar er is geen uitdrukking in de, ja, wat jij zegt, in de gezichten.
2: Nee, vrijwel niet. Denk ik,
1: hoe komt dat, denk jij?
2: Ja, ik denk dat het lot, ja, kan je treuren, kan je boos zijn. Ja, ze voelen de uitzichtloosheid die hun geliefde is ondergaan, zal ik maar zeggen. Het protesteren, het willen opkomen voor het volk en dan neergemaakt. Wat wel interessant is in deze opstelling, dat je door de foto's heen, ze hangen moet zeggen, ritmegewijs, kijken we ondertussen naar buiten, naar die vrijheid die we zelf hebben. Wij kunnen protesteren, wij kunnen hier buiten gaan staan. En deze mensen durven het misschien niet meer.
1: Ja, want als je er langs loopt, hè, dan begint het uiteindelijk toch een. Als toeschouwer krijg je het idee van, ik word terugbekeken door deze mensen.
2: Ja.
1: Dat is een beetje ongemakkelijk zelfs.
2: Ja, want ze kijken recht in de camera. En dat heeft ook weer een terminologie. Dan trek je als het ware, je maakt contact. Want zelfs als ik hier ga staan en die foto die is op mij 2 meter afstand, heb ik toch het gevoel dat die foto mij aankijkt. Die neutrale blik die mij bevraagt.
1: Sorry. Het doet mij heel sterk denken aan het werk van Wijlen, Piet en Blanke. God hebben zijn ziel. Ja. Piet die uit Breda kwam en dat sociaal fotograaf heel vaak te vinden was in landen als Nicaragua en El Salvador, Guatemala. En uiteindelijk in Guatemala een infectie opliep en niet geholpen kon worden en daar gebleven is. Ja. Jij kent het verhaal.
2: Ik ken het verhaal. En inderdaad, dit Pieter fotografeerde bijna uitsluitend in zwart-wit. Omdat dat zo... Zwart-wit maak je meer concentreren op, laat je concentreren op beeld. Kleur kan afleiden, kan je verder weghalen. Maar door het zwart-wit is naar je toe te trekken. En deze mensen worden eigenlijk op deze manier waarop ze die dingen laten zien. Ja. En dat is gepost weliswaar, maar geposeerd moet je zeggen. Proberen ons wel erbij te trekken.
1: Simone Engelen, 27 Dwarfs. Daar zit een heel opvallend verhaal achter. In 2006, tijdens een uitwisselingsjaar op de middelbare school in de Verenigde Staten, werd Simone Engelen seksueel misbruikt door twee leeftijdsgenoten. Ze heeft dat jarenlang proberen weg te stoppen. Maar in 2022 besloot ze terug te gaan naar die plek met haar moeder, waarbij ze de camera gebruikte als filter om een afstand te creëren, te bewaren tot het heftige onderwerp. En tegelijkertijd om terug te kijken naar iets wat haar leven diep heeft gevormd. In de titel 27, dat verwijst naar onafgemaakte brieven die ze terugvond in haar dagboek. Gericht geschreven aan de jongens die haar misbruikten. Het is een gefragmenteerd proces, dit project, van herinneringen, confrontaties en dan ook nog het langzaam onder woorden brengen van wat jarenlang onbespreekbaar bleef. Ik heb ook een interview met Simone Engelen gezien op een website tegen seksueel geweld. En daar wordt het heel gedetailleerd beschreven waarom zij teruggegaan is naar de Verenigde Staten met haar moeder. Ja, om al die fragmenten te verzamelen. Als je dit verhaal zo hoort, Luc, en je kijkt nu rond wat je ziet.
2: Mijn eerste reactie is dat inderdaad geweld tegen vrouwen, maar ook het indringende wat zo'n klein moment, hè, want dat kan, hè, dus dat is echt zo'n klein moment in het mensleven, zoveel impact heeft. Dat zijn we niet te beseffen wat we anderen aandoen. En dat probeert ze beeld met daar in eerste instantie.
1: We lopen dichterbij.
2: Zwart-wit foto's. Ik weet niet of het van haar is. Staat wel bij een van de foto's. Heeft de camera een datum achtergelaten. Je ziet iemand die onder de dekens is gekomen, zich van schaamte in de dingen, misschien ook wel uit van nou, ik wil weg, ik wil niet meer bestaan. Vergis je er niet in, dat kan een impact hebben. Hier achter ons hangt een foto waarbij de mannen onherkenbaar zijn gemaakt, maar waar iemand toch als het ware door twee mensen half naakt wordt vastgepakt. Maar dan kom je toch tot, en dat vind ik wel heel ingrijpend, tot zoiets wat je ook achter ons zag, een bed. He, wat misbruik zou zijn, voor misbruik, een laken hier aan de muur. He, waar namen opgeschreven zijn. Zijn dat al die studenten die bij de uitwisseling zijn geweest? Dat telt niet, maar het is wel ingrijpend. Een gescheurd laken, wat is daarmee gebeurd? Dus je ziet die reis. Zit dat laken als een soort blijvende herinnering, blijvende ding wat in je hoofd zit.
1: Ja, want daarnaast zie je dan een wat winterachtige foto, wat besneeuwd, een straat en een huis. Waarschijnlijk is dit het dorp waar het allemaal gebeurd is. Ja. Het is ook een beetje therapeutisch misschien. Het heeft iets angstaanjagends als je het verhaal kent. Maar het is wel een hele mooie vorm gegoten, vind ik, Luc. Ja, door al die dingen te verzamelen die de kern aangeven van het verhaal.
2: Je moet je voorstellen dat je schrijft in beeld een verhaal. Dus je had ook een boek kunnen maken waarin je het verhaalt, maar nu verhaal je het door die foto's, door terug te gaan. Dat is heel persoonlijk. Wat heeft dat met haar gedaan? Dat verwerken, hè, dat heeft het gedaan. Maar ze heeft dus duidelijk de confrontatie met het monster opgezocht. Niet met degene die het gedaan heeft, maar met de plek die vastzit in haar hoofd, denk ik. Dit kan ik me niet anders voorstellen dan dat aanwezig is. En dan is de foto, dan kijk je niet naar de kwaliteit, maar dan kijk je eigenlijk naar de verbeelding die ze wil halen. Ook in zo'n Breda foto. Hetzelfde als toen ik werkte bij de krant ook gehad. Het gaat niet om de kwaliteit van de foto als technisch. Maar het gaat om wat staat erop. Wat vertelt het? Hoe indringend kan het zijn?
1: Is dat hier heel duidelijk aan de orde? Dat je hebt over een soort literaire beeldende kwaliteit. En niet meer zo kijkt naar wat het nou technisch allemaal is?
2: Ja, zo, dit bijvoorbeeld. Het zit op een uitwisseling. Studenten onder elkaar denken dat ze heel vrij kunnen zijn. Dat ze heel alles doen. Maar, en dan zijn er altijd mensen die ontsporen. En dan kijk je naar een bord. En dan denk ik, hoe dat je wat je ermee vertelt, is dat freeway entrance. Met andere woorden, vrijheid, je moet hem hier beginnen. En wat als die student, jonge student waarschijnlijk, in het uitwisselingsprogramma staat er, wat zij als een vrijheid zag, werd ineens afgekapt als het ware. Ik weet niet hoe lang dat ze er misschien mee bezig is geweest, maar ik vind dit wel heel sterke tocht die ze gemaakt heeft en een sterke verbeelding.
1: Ja, Simone Engelen dus, 27 Dwarfs. Een indringend fotoproject van wat haar is overkomen in 2006.
0: Breda Foto is nog tot 25 oktober te bezoeken. Voor meer informatie kijk op bredafoto.nl.
3: Grensgeluiden. Boekbespreking door Hein van Kemenade.
0: Niemand op de begraafplaats. Het is een bundel over verlies, overleven en menselijkheid. En alle verhalen spelen zich af tijdens de genocide in Gaza. Geschreven door Sjoerd Dokmoes en vertaald naar het Nederlands door Djuke Poppinga. Hein, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Deze bundel past eigenlijk ook wel bij het thema van Breda Foto, waar we net de reportage over hoorden. En dat dit jaar het thema troost en veerkracht heeft. Klopt dat met de verhalen uit de bundel?
4: In zoverre. Er is heel moeilijk te troosten. En de troost is ver te zoeken. En de veerkracht die spreekt wel uit. Uit heel veel gedichten en verhalen. En ik kan het laatste gedicht voorlezen. Dat is heel kort, maar dat is misschien nog wel het meest hoopvol. Of de veerkracht die zit er ook wel in. Dat is gedicht 25. Is de oorlog echt afgelopen? Zal er voortaan niemand die mij dierbaar is nog op een afschuwelijke manier sterven? En dan houdt het boek op.
0: Jeetje, ja. Ja, we hebben hier natuurlijk al over gehad, hè, Hein, dat we allebei een beetje stil werden van deze verhalen en dichtbundel. Want wat de luisteraar echt even heel goed moet realiseren, dat Sjoerd Dokmoes is. Woont daar, leeft daar. Dat is een jonge vrouw.
4: Ja, nog.
0: Hij werd in 1996 geboren daar in Gaza. En ze leeft daar.
4: Ja.
0: Dus dan is het eigenlijk ook heel bijzonder dat wij in Nederland een Nederlands vertaalde bundel van haar hebben die prachtig uitgegeven is. Kun je daar wat meer over vertellen?
4: Ja, nou ja, dit is door de Stichting Hoop en uitgeverij Jurgen Maas op de markt gebracht. En de bedoeling van Stichting Hoop is dat elk jaar een Palestijns literair werk uitgegeven wordt onder de serie Stemmen uit Gaza. En de opbrengst is ook voor een tehuis voor gehandicapte kinderen in Gaza. Mm-hmm. En Djuke Poppinga is daar de vertaalster van.
0: Ja.
4: Djuke Poppinga, het is nog niet zo heel lang dat de Arabische literatuur in Nederland vertaald wordt. Dat begint eigenlijk pas begin jaren 80 van de vorige eeuw. En met feministische schrijfsters als Nabal El Sadawi.
0: Mm-hmm.
4: En later, jaren 90, door de Nobelprijswinnaar Najib Mahfouz. Die totaal onbekend was in Nederland. En de derde golf van Arabische literatuur die vertaald is, is van Palestijnse schrijvers. En van Ghassan Kanafani, van Zaha Khalifa en van Mahmoud Darwish. En ja, Duke Poppinga is degene die daar een van de vertalers van is. En dit boekje is ook... ja, het is schrijnend hoe mooi het uitgegeven is... en hoe vreselijk het is wat er beschreven wordt, wat mensen meemaken.
0: Ja, dat is echt wel een ontzettend grote paradox, hè? Want als je het openklapt, dan komen de poppies, hè, de klaprozen, die komen je tegemoet.
4: Ja. Ja, en op de begraafplaats. En dat, dat is, misschien is dat ook wel de hoop die uit dit boek spreekt. Dat het zo mooi vormgegeven is. En dat er, net als die klaprozen, toch weer opnieuw komen. Dat er toch steeds opnieuw leven zal zijn. Maar het verdriet, dat blijft ook enorm. Want de mensen die allemaal overleden zijn, of vermoord zijn, die komen niet meer terug.
0: Nee.
4: En dat, ja, het zijn zulke schokkende verhalen ook. Dat is... dat is bijna niet te vertellen van een moeder die in een kamer zit met haar zoon in haar armen. En dan is er een explosie waarbij zijn hoofd in tweeën gespleten wordt. Dat kun je je toch niet voorstellen.
0: Nee, wij noemen dat horror, maar daar is het gewoon het leven van alle dag.
4: Ja, daar gebeurt het. En Schoek heeft het ook... niet klinisch, maar heel betrokken opgeschreven. En ook, je voelt dat het verdriet er is. Het is bijna onmogelijk om dit op een goede manier te beschrijven. En ja, het is en ook de meeste gevoelens van waar je eigenlijk niet aan zou denken. Hè? Bijvoorbeeld een kind, daar zijn de handen en voeten van afgezet. En die wil dat haar moeder gebeld wordt door de arts om dat te vertellen. Want ze durft het zelf niet te vertellen.
0: Ja.
4: Maar die arts die kan niet bellen, want de hele familie ligt in het mortuarium.
0: Ja. Onwerkelijke situaties zijn.
4: Ja.
0: Wat wel dus heel hoopvol is aan deze bundel. En dat zei je al, dat er samengewerkt is met de Hope Foundation. Die organisatie die artistieke expressie inzet om getraumatiseerde en gehandicapte kinderen in conflictgebieden te ondersteunen.
4: Ja.
0: En het is heel belangrijk volgens mij. Juist ook om dit soort boeken aandacht te geven. En ik dank je heel hartelijk voor je toelichting hierop. We gaan namelijk nu luisteren naar Voices Rise Up. Het is een campagnelied van Oxfam België. Samen met 50 Belgische en Palestijnse zangers. Die met dit lied ook willen voorkomen dat Palestina in de vergetelheid raakt. En dat die genocide ondertussen onverminderd door kan gaan. En ik denk dat deze bundel daar ook dat doel heeft. Om het toch steeds weer onder onze aandacht te brengen. En dat we alsjeblieft vieren dat de vrijheid waarin wij leven zo ongelooflijk kostbaar is. Dankjewel, Hein.
4: En ik wil nog wel even de titel en de auteur noemen.
0: Zeker.
4: Het is geschreven door Schoek Dogmors. En het heet Niemand op de begraafplaats. En heel mooi vertaald door Joke Poppinga. En uitgegeven bij Jurgen Maas. En in elke boekhandel te koop.

0: They cannot leave. No door to run through. No open border. No heaven to protect them. Only collapsing walls, burning air, and screaming streets. Mothers hold their children with arms too small to stop the rockets. Fathers come home with empty hands and eyes full of despair. And children? Children learn to die before they learn to live. This is not a war. This is erasing a people from the map. Gaza has names, faces, bodies that were once warm, now cold in the earth. These are not numbers. These are people, my people, and their blood cries out for justice. That is why we raise our voices. For every mother who held her child until its last breath. For every father who was killed while trying to protect. For every child who never got the chance to grow up. We will keep raising our voices. And we will not give up.
1: Voices rise up. Dan is het nu tijd voor onze gasten van vanochtend. Hier in de studio aanwezig Sjoel Peters, oud-leerling van het Stedelijk Gymnasium Breda. Sophia Wilke, leerling van de Nassau Scholengemeenschap. En Afsane Golami, leerling van het Onze Lieve Vrouwen Lyceum. En alle drie hebben ze een rol gespeeld bij de VO Expo. Dat is de expositie van eindexamenwerk van Breda'se middelbare scholieren. Met dit jaar als titel Oogpunt. Ja, welkom dames en allereerst, Sjoel, jij bent inmiddels geslaagd en vertrokken naar Nijmegen. Hoe is het om weer even terug te zijn in Breda en om je werk te bekijken bij de VO Expo?
2: Ja, heel leuk, heel bijzonder vooral dat mijn werk is uitgekozen tot, als een van de eerste werken die je tegenkomt als je die expositie gaat bekijken. En vooral heel leuk ook om alle andere werken te zien van alle andere scholen en hoeveel variatie daartussen is.
1: Want jij hebt vorig jaar dus eindexamen gedaan in het vak tekenen.
2: Ja.
1: En daar heb je werk voor gemaakt. Heb je daar dan een heel jaar over gedaan?
2: Nee, ongeveer een half jaar. Maar er gaat wel een heel proces, zeker bij mijn school aan vooraf. Waarin je allemaal onderzoek moet doen naar een bepaald thema dat je hebt gekozen. En dat duurt wel een aantal maanden. En pas de laatste weken mag je een keertje gaan beginnen aan het maken van je werk.
1: Oké. En wist je tijdens het maken al van de VO Expo? Dus dat er een kans was dat je daar kon komen te hangen?
2: Ja, ik ben al wel eens een keertje met school in de vijfde klas ook geweest. En ik wist wel dat dat bestond inderdaad. Maar ik had echt nooit gedacht dat ik er zou kunnen komen hangen.
1: Ja, want kun je iets vertellen over jouw werk? Want het thema is oogpunt, hè? De verschillende blikken.
2: Ja.
1: Hoe past jouw werk daarbinnen?
2: Ik heb eigenlijk vooral, we hadden allemaal thema's die we moesten kiezen. En ik had voor een bepaald thema, was eigenlijk een soort gedicht gekozen. En dat gaat eigenlijk heel erg over hoe je tijd beleeft. En van welk oogpunt je ook tijd bekijkt. Aangezien je natuurlijk de gewone tijd hebt van je horloge en zo. Maar ook de tijd die je ervaart en op welke manier je die ervaart. Dus vandaar ben ik een beetje gaan onderzoeken. En toen kwam ik eigenlijk inderdaad bij een bepaalde flow state waarin je kunt komen. Waardoor je tijd heel anders ervaart en eigenlijk in een soort focus en balans kan komen.
1: En je hebt me ook al verteld dat je een bepaalde muziek tijdens het werk

0: trekken aan jou? Ja, moet ik zeggen, heb jij een installatie gemaakt? Want als je binnenkomt bij de VO Expo zie je dus wel jouw schildering hangen.
1: Ja.
0: Maar het is meer dan een schildering.
1: Ja, het ging naast het schilderij eigenlijk ook zeker bij het beoordelen van mijn werk door mijn docent heel erg om het proces ook. Mm-hmm. Dus ik heb het ook gefilmd van bovenaf. En tijdens het maken ook bepaalde dezelfde beweging elke keer gemaakt met het schilderen. En ook dus een rustgevende golfmuziek geluisterd eigenlijk.
0: Ja, we kunnen daar even een stukje van luisteren. Dat is Beachy. Hoe kwam je nou op die muziek?
1: Nou ja, ik had eigenlijk dat ik dacht van... Ik had sowieso, aangezien mijn werk natuurlijk een golf is, dacht ik, ik wil een beetje dezelfde geluid van golf. En dat vond ik altijd heel rustgevend. En daardoor kon ik ook zelf heel goed in die bepaalde concentratie en focus belanden. Waardoor je tijd eigenlijk ook even tijdelijk vergeet. En dat, daardoor kon ik heel mooi in mijn werk komen.
0: Ja, dat is, we luisteren nu even een klein stukje. Je wordt er eigenlijk instant rustig van.
1: Ja.
0: En is dat ook iets wat je mee wil geven met je werk?
1: Ja, ja, ik denk toch wel dat in een tijd waarin iedereen allemaal overal heen gaat en heel gehaast is en altijd met tijd bezig is, dat je ook wel goed is om te beseffen dat je altijd ook een plekje hebt waar je tot rust kan komen en een bepaalde focus kan belanden. En dat je daardoor ook even de tijd kan vergeten.
0: Ja, dat zou eigenlijk wel heel mooi zijn voor iedereen om even in die flow state te komen. En had je ook nog een bepaalde inspiratie waarop je je werk hebt gebaseerd?
1: Ja, ik had een kunstenaar, ook, die is ook een proceskunstenaar eigenlijk. En die heet Marina Abramovic, geloof ik. En zij heeft ook heel erg hoe je tijd waarneemt. Dus zij heeft wel, geloof ik...
0: Is zij van dat theater met die stoelen op het theater en dan zit er niemand en dan moet er opeens iemand gaan zitten?
1: Oh, dat zou ik niet weten. Maar ik weet wel dat zij bijvoorbeeld met rijstkorrels, dat ze iemand de hele tijd rijstkorrels heeft laten tellen. En dat daardoor een soort van manier van tijd waarnemen is. Van op een gegeven moment heb je meer rijstkorrels geteld dan dat je in het begin had. Dus dat een soort proces is van tijdwaarneming. En daar heb ik ook inderdaad mijn kunstwerk op gebaseerd.
0: Ja, prachtig. Dus jouw kunstwerk is uitgekozen, hè, voor de VO Expo. Dat heb je dus niet zelf gedaan. Dat is gebeurd door de junior curatoren. Er zijn bij de VO Expo 13 junior curatoren. En we hebben er twee van hier in de studio. Sofia en Afsane. Ontzettend leuk dat jullie ook willen komen praten over die VO Expo. Want ik ben dus gisteren geweest. Maar dat is nogal een organisatie om zo'n hele expositie neer te zetten. Kun je daar wat over vertellen, Sofia?
2: Nou, om het VO Expo in elkaar te zetten. Je moet natuurlijk kijken naar de kunst. Je krijgt ineens 120 kunstwerken voor je liggen. En dan moet je 60 ervan uitkiezen. En het heel complex. Je moet helemaal stemmen wat je wint. Je moet ook thema's erbij bedenken.
0: Ja, want even terug naar die 120 werken. Wie kiest die dan uit?
2: Om naar de 60 te komen. Dat zijn bij de 13 curaten. Nou, dus ik zei, we doen dat met stemmen en wat ons mening geven in het groepje.
0: En hoe hebben jullie
3: 120 kunstwerken die worden altijd door de scholen ingestuurd. Dus die kiezen wij niet. Uit de 120 mogen we zelf een selectie van 60 maken.
0: Ah, oké. Okay. Dus de scholen zelf, dus de docenten, die denken dan, oké, okay, dit zijn wel werken om in te sturen. En hoe lang geleden, Afsane, zijn jullie begonnen met dit hele proces?
3: Volgens mij rond april. Ja. Rond april waren we begonnen en toen hadden we één keer per week kwamen we allemaal samen en hadden we een bijeenkomst. De eerste bijeenkomst hadden we eigenlijk een uitleg gekregen over wat een junior curator inhoudt en wat je doelen allemaal zijn.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, ja, je bent gewoon leerling op een middelbare school. Je hebt misschien, je hebt wel je kunstvak, of dat nou tekenen is of een ander kunstzinnig vak, maar een expo samenstellen, dat vergt wat kennis. Wie heeft jullie dat dan bijgebracht?
3: Ja, we hebben dus uitleg gekregen van Arjan en Annemiek. Er waren ook een paar kunstenaars daar die een eigen expositie hadden bij de Stedelijk Museum in Breda. En daar hebben we allemaal doorheen gekeken. We hebben ook uitleg gekregen van hun over waar een kunstwerk het best zou kunnen zijn. Of hoe je bij je allemaal op kan letten, zeg maar, bij het maken van expositie.
0: En noem eens wat. Wat is je het meest bijgebleven? Hoe kijk jij nu anders naar kunst dan voor dit hele traject?
3: Ja, dat het echt gewoon. Dat er veel meer naar is gedacht dan dat je denkt. Ik denk meestal, oh ja, dit ligt er gewoon. Maar naar de muziek, licht, de plaats van een kunstwerk. Er is zoveel aandacht naar gegaan. En nu pas besef ik dat. Want daarvoor dan, ik was sowieso eigenlijk niet zo heel veel van de kunst. En nu ik dit heb gedaan, dan merk ik wel echt dat er veel meer aandacht naar gaat dan dat mensen eigenlijk zien.
0: Ja, en Sophia, jij had het net al over thema's die jullie zelf hebben moeten bepalen eigenlijk uit die 60 werken. Tot welke thema's zijn jullie gekomen?
2: Uiteindelijk zijn we tot de thema's solidariteit, vergankelijkheid en diversiteit gekomen. Bij solidariteit denken aan maatschappelijke thema's. Dat we met z'n allen staan voor iets. Je ziet daar heel vaak iets over vrouwen, vrouwenlichamen of een immigrantenverhaal of een vluchtelingverhaal hebben. Dus denk daaraan. Bij diversiteit zie je wel heel veel verschillende verhalen. Heel veel met kleur gewerkt. En vergankelijkheid is het een beetje meer van natuur. En dat dingen kunnen vergaan. En dat soort van, er is een cyclus van dingen dat tot een eind komt.
0: Ja, en kun je eens een werk noemen wat je echt ook geïnspireerd heeft? En dat je zei, ja, maar nu dit maakt indruk op me. En nou weet ik ook bij welk thema of welk thema dan naar voren moest komen.
2: Ik vond de kunstwerk, het was over een vrouw, een meid en haar zus die diabetes had. En het was een beetje van diversiteit. En hoe het in elkaar zat en hoe het was geschilderd, vond ik heel prachtig.
0: Ja, ik ben gisteren toevallig geweest naar de expo. En het is in 3 delen. Het is heel knap. Sowieso de kwaliteit van de kunstwerken. Hoe hebben jullie daar op gekeken, Afsane?
3: Ja, we hadden als eerst gewoon een selectie gemaakt van wat we erbij vonden passen en wat een beetje verschillend was. En we hebben zo eigenlijk zijn we op 3 hele grote thema's gekomen. Dus als eerst gingen we echt wel kijken van wat vinden we erbij passen en zo zijn we op de thema's gekomen.
0: En is het dan ook zo dat je eigen verhaal of je eigen blik daarbij meespeelt?
3: Jazeker. Want
0: kun je daar een voorbeeld van noemen?
3: Ja, ik had bij de met hele felle kleuren, dat vond ik allemaal eigenlijk een beetje naar de LGBTQ thema een beetje passen. En zo zijn we ook gekomen bij diversiteit. Dat het oké is om te zijn wie je bent. Mm-hmm. En toen we heel veel verschillende hadden, konden we ze splitsen in 3 grote subthema's. En toen zijn we gekomen bij onze thema's.
0: Ja, en het zijn eigenlijk best ingrijpende thema's en ingrijpende kunstwerken. Hoe hou je dan nog balans in zo'n expositie?
2: Nou, het is een beetje moeilijk als je zo'n kleine ruimte hebt. Heb je een soort van een vluchtelingenverhaal naast iemand gewoon een pop art. Dus dat is een beetje moeilijk en daar moesten we ook naar kijken. Hoe gaan we echt hele heftige thema's naar andere thema's naast elkaar leggen? En het is wel een beetje best wel moeilijk.
0: Ja, maar het is wel gelukt. Dus je zegt daarmee eigenlijk de balans die je maakt is dat je hele ingrijpende thema's naast wat meer lichtere thema's of werken zet. Hè? Want er is daar van alles te zien. Van kleding tot schilderijen tot beeldhouwkunst. En jullie hebben een ontzettend leuke wand vol met post-its of papiertjes. En dat heette het feedbackhokje. Kun je daar eens wat over vertellen, Afsane?
3: Ja, onze doel daarmee was om ook te kijken wat de gasten ervan vonden. Want natuurlijk, wij hebben nou eigenlijk zo'n VO-expo gemaakt. En wij zijn allemaal blij mee. Maar we willen natuurlijk ook wel weten wat er natuurlijk volgende keer beter kan gaan. En wat er nu goed is gaan. En we willen dus ook kijken wat de jongere volwassenen en wat oudere mensen ervan vinden. Zodat we dat ook kunnen gebruiken bij de volgende keer.
0: Ja, en ik kan jullie alvast wat verklappen. Ik heb gehoord dat de directeur van het Stedelijk Museum Breda, Dingeman Kuilman, die was zeer onder de indruk van deze expositie. En ik heb ook gisteren gasten gehoord die helemaal niks met de VO-expo zelf te maken hadden. Dus die echt random kwamen. Die zeiden, jeetje, deze expositie doet me meer dan menig expositie in een museum. Dus die kunnen jullie alvast in je zak steken. En ja, dat is natuurlijk wel een hele positieve feedback al. Wat zouden jullie mensen nog willen aanraden? Want er is nog één mogelijkheid om te gaan kijken. Hè? Vrijdag 9 oktober van 7:30 s'avonds tot 9:30 s'avonds. Wat zouden jullie mensen willen zeggen?
3: Ja, ik zou ze zo aanraden, want we hebben deze ingrijpende thema's gekozen puur om mensen te prikkelen om onderzoek te doen naar maatschappelijke thema's die er nu rondom gaan. Want er zijn heel veel dingen die eigenlijk nog best wel groot zijn, maar nog niet zo bekend zijn bij heel veel mensen. En we hopen nu dat mensen wel meer onderzoek gaan doen en meer om zich heen gaan kijken van wat er nu aan de hand is en of ze daar aan kunnen bijdragen.
0: Ja, dus ook, en je krijgt heel erg, vind ik zelf, een kijkje in het, eigenlijk in het hoofd en wat er leeft bij jonge mensen. En hè, Jules vertelde het net ook, van in deze wereld met heel veel prikkels en je hebt soms even een plekje nodig waar het rustig is. Zo zijn er natuurlijk meer hele mooie kunstwerken die daarop verder gaan. En wat heel hoopvol is, is dat jullie daar als jonge generatie en aanstormende kunstenaars al mee bezig zijn. Dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. En Jules, om met jou even te eindigen. Je bent inmiddels vertrokken naar Nijmegen.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ben je iets met die kunst te gaan doen?
1: Nou, ik vrees dat het toch wel bij een hobby blijft. Want ik studeer momenteel pedagogische wetenschappen. Dus,
0: ik zou zeggen, zet al je artistieke talent ook in bij deze studie. Want eigenlijk kan kunst en cultuur nergens misgaan. Hè? Is dat altijd een goede plek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur kunst en cultuur. Bedankt Jules Peters, Sophia Wilke en Afsane Golami voor dit mooie gesprek. En ook bedankt aan alle medewerkers van deze aflevering. Yvonne Ton, René Ome en Luc Goderie. En uiteraard Hein van Kemenade voor de boekbespreking. Presentatie was deze ochtend in handen van mij, Anne Goossen. En de techniek in handen van Adrie Lips en Henk Schiering. Voor tips op cultureel gebied is Grensgeluiden te bereiken via info@grensgeluiden.nl. Volgende week zit hier Hein van Kemenade. Nog een hele mooie zondag.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Een vrachtwagen is op de A58 op zijn kant terechtgekomen. Het gebeurde bij knooppunt Sint-Annabos. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De lading bestond uit lithiumbatterijen en de wagen lekte diesel. Verkeer werd omgeleid via de A16 en A59. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekendgemaakt. Een automobilist is van de weg geraakt op de Stationslaan. Toen de hulpdiensten aankwamen was de bestuurder niet meer bij de auto. De bijrijder moest worden meegenomen naar het ziekenhuis. Waar de bestuurder precies is gebleven is onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Het Chassé-theater heeft als eerste van Nederland een Changing Places toilet geplaatst. De ruimte is meer dan alleen een toilet. Het biedt een tillift, een in hoogte verstelbaar toilet, wastafel, aankleedtafel en extra manoeuvreerruimte. Hiermee hoopt het theater steeds vaker ook mensen met een beperking te kunnen verwelkomen. Wil je gebruik maken van de ruimte, dan hoef je niet per se een voorstelling te bezoeken. Daarmee wordt het toilet ook beschikbaar voor centrumbezoekers. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: going back. Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Een automobilist is van de weg geraakt op de stationslaan. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder niet meer bij de auto. De bijrijder moest worden meegenomen naar het ziekenhuis. Waar de bestuurder precies is gebleven is onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. In de Reinierstraat is een schuur volledig afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. De schuur kon niet meer gered worden. Er waren meerdere politie-eenheden aanwezig. Zij hebben onderzoek gedaan naar de brand. Er raakte niemand gewond. Breda gaat samen met de provincie en drie andere gemeenten het EK wielrennen van 2028 naar de stad halen. Met het kampioenschap krijgt Brabant het grootste wielrenevenement van Europa op bezoek. Het moet niet alleen een sportief evenement worden, het moet ook een impuls geven aan de lokale bedrijven. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Sophia.
1: Dit is Breda nu.
2: This ain't no disco.

wondering, did she decide to drive that car off the road?

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. De afgeronde restauratie van de grote kerk zal minder spectaculair worden gevierd. Verschillende organisaties sloegen de handen in één om een groot licht- en geluidsspectakel te verzorgen. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor. De benodigde 3 ton wordt niet door de gemeente toegekend. Daarmee gaat er dus een streep door het ambitieuze plan. Het aanvragen van evenementenvergunningen wordt een stuk duurder bij de gemeente Breda. De prijs gaat 112% omhoog en dat betekent een strop voor de meeste evenementen. Wethouder Van Pul laat weten dat het proces al langer niet kostendekkend is. Hij laat weten dat er geen eurocent winst wordt gemaakt, maar dat het gaat om kosten die de gemeente ook daadwerkelijk maakt. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Eén toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Zondagmiddag. Sunday Vibes. Van 3 tot 6. Sunday Vibes.
8: Sunday Vibes.
7: Op Breda Nu met Patrick Hopstaken.
9: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ja, onlangs lag Ed Sheeran nog onder vuur, hè. Dat had te maken met het schrappen van het voorprogramma van... waar Macklemore in stond, in het voorprogramma van Ed Sheeran. Dat alles had te maken met pro-Palestijnse uitspraken. En daarna werden ook nog andere bands die uit solidariteit zich terugtrokken. Er waren onder andere Sheeran's band zelf, Bioka en andere supports, echt als Phineas, Lucas Graham, Aaron Bow. Maar hij maakt toch wel fijne muziek, hè. Je hoorde Castle on the Hill, de hit uit 2017.
1: Het zondagmiddaggevoel, Sunday Vibes, met Sunday Vibes, op Breda Nu.
0: Bijna 7 minuten over 3 geworden. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Tot 6 uur is het weer Sunday Vibes, het zondagmiddagprogramma van Breda Nu. Wat je gewoon lekker kunt beluisteren. Lekker achteruit gezakt bijvoorbeeld in je bank. En op de achtergrond hoor je dan de muziek van Breda Nu. Met zometeen Dua Lipa en Houdini. Maar nu eerst Jonas Blue. En Maliva, dit is Edge of Desire. Goedemiddag.

Zero hit van Natasha Bedingfield en je hoorde Unwritten in Sunny Vibes. Dat was hier op Breda nu. Het is vandaag zondag 4 oktober. En in 1957 lanceert de Sovjet-Unie de Sputnik 1. Het is werelds eerste kunstmatige satelliet. Dit markeert het begin van de ruimtevaartinrichting. En koningin Beatrix stelt de Oosterscheldekering, de pijlerdam van de Deltawerken, officieel in gebruik in 1986. En een vrachtvliegtuig van El Al, ja, we weten het allemaal nog, stort neer op de flat Groeneveen en Klein Kruidberg in de Bijlmermeer. En daar kwamen heel veel mensen mee om het leven, hè, door die branden et cetera die toen plaatsvonden. Dat gebeurde allemaal in 1992. Het is vandaag natuurlijk ook Werelddierendag. Het is 4 oktober. Deze dag is in 1929 uitgeroepen en valt samen met de sterfdag van de dierenvriend en heilige Franciscus van Assis. En overigens, wakker dier, die maakt ervan eet geen dierendag. Die roept dan op om vandaag vlees en vis te laten staan en te kiezen voor plantaardig eten. 4 oktober is het dus. Tot aan de klok van 6 uur is dit Sunday Vibes op Breda nu. Nu met muziek van Dua Lipa. Dit is Houdini.

Weer dan nu klassieker uit de jaren 80 van Wham en Wake Me Up Before You Go-Go. En de meest geworden zo'n 10 minuten voor 3:30 op deze zondag de 4e oktober. Gisteren is in Breda de maand van de geschiedenis van start gegaan. Tot met 30 oktober zijn er allerlei activiteiten rond het thema lichaam en geest. Bezoekers kunnen onder meer meedoen aan yoga in het Stedelijk Museum in Breda, lezingen bijwonen en een speciale tour van de Blind Walls Gallery volgen. Dat is zeker de moeite waard. De maand van de geschiedenis wordt georganiseerd door de Nieuwe Veste en Stadsarchief en Archeologie Breda samen met verschillende partners. Bij de activiteiten wil de organisatoren mensen met elkaar in gesprek brengen en meer begrip creëren voor elkaars geschiedenis en standpunten. Dat is een mooi initiatief natuurlijk. Je luistert naar Breda Nieuws. Straks rond 3:30 is er natuurlijk ook weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Nu weer Summer. Dit is My Body Isn't Ready.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertu. In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. De afgeronde restauratie van de grote kerk zal minder spectaculair worden gevierd. Verschillende organisaties sloegen de handen in één om een groot licht- en geluidsspectakel te verzorgen. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor. De benodigde 3 ton wordt niet door de gemeente toegekend. Daarmee gaat er dus een streep door het ambitieuze plan. Het aanvragen van evenementenvergunningen wordt een stuk duurder bij de gemeente Breda. De prijs gaat 112% omhoog en dat betekent een strop voor de meeste evenementen. Wethouder Van Pul laat weten dat het proces al langer niet kostendekkend is. Hij laat weten dat er geen eurocent winst wordt gemaakt, maar dat het gaat om kosten die de gemeente ook daadwerkelijk maakt. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Tijd geworden voor het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar. De temperaturen zo rond de 22 graden. Er is weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen. De nacht kan op uitgebreide schaal mist ontstaan. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Ook morgen en dinsdag houden we te maken met vrij zonnig en rustig oktoberweer. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wat wisselvalliger.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Sunday Vibes. Met Patrick Hopstaken.

Ja, zolang het zonnestralen zijn, is het allemaal niet zo erg. Hè? Maar heb je vanmorgen de Formule 1 gezien? Nou, dan regende het volop. En de auto's konden er niet allemaal zo heel goed tegen. Hè? Misschien heb je het wel gezien, want volgens mij de start werd bekend met een uur uitgesteld. Maar het was wel Max Verstappen die de winst naar zich toetrok. En voor het eerst sinds 10 maanden weer zijn wedstrijd in de Formule 1 wist te winnen met zijn Red Bull. Het is daarmee geworden zo'n 4:08 hier op Breda nu. Automobilisten moeten vanaf komende vrijdag rekening houden. Ik weet niet of vanaf vrijdag 16 oktober, zo moet ik het zeggen, rekening houden met grote verkeershinder rond knooppunt Hooipolder. Vanaf 9 uur 's avonds zijn het knooppunt en delen van de A59 volledig afgesloten. De afsluiting duurt tot 's maandags morgen 26 oktober 5 uur, dus dat is bijna anderhalve week. De A59 richting Rotterdam en Zeeland is dicht tussen Waalwijk en Oosterhout. Ook richting 's-Hertogenbosch is de weg afgesloten tussen Hooipolder en Waalwijk. Verkeer moet omrijden via onder meer de A16A, 58 en 65 en de A65. De Rijkswaterstaat voert de afsluiting uit om de verkeerslichten, rijstroken en opstelstroken bij Hooipolder definitief aan te passen. Dus vanaf vrijdag 16 oktober zal dat zijn tot met maandagochtend 26 oktober. Je luistert naar Breda nu. Dit is tot aan 6 uur. Natuurlijk de zondagmiddag van Breda. Sunday Vibes. Nu met Another en 5 for Ultra. Let's talk to you.

0: 14 jaar geleden scoorde Train deze grote hit door de 50 Ways to Say Goodbye. Nou, we zullen ze allemaal wel eens een keertje op één volgorde gaan zetten. Dan hebben we een behoorlijke lijst te pakken. Bijna 14 minuten voor 4 geworden. Dat was op deze zondag, de 4e oktober, in Sunday Vibes hier op Breda nu. Ja, Breda viert dit jaar het 500 jaar Stadsbeiaardiers. In 1526 werd Thomas de Beiaard aangesteld als eerste stadsbeiaardier van de stad. Ter gelegenheid van het jubileum komt er op 8 en 9 december, schrijf alvast maar in je agenda, een speciale kerstrevue in de Grote Kerk. Thomas de Beiaard, de kerstrevue. Er zijn 6 gratis voorstellingen, onder meer voor scholieren. De productie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente, het cultuurfonds en lokale organisaties. Voor het resterende bedrag is een crowdfunding opgestart. Met dit initiatief hopen ze op steun van de Bredanaars en liefhebbers van het Bredaanse erfgoed. Dat moet allemaal wel gaan lukken, denk ik. Hè? Dus dat is een mooi initiatief natuurlijk. Hè? 500 jaar alweer Stadsbeiaardiers in Breda.
1: Dit is Breda Nu.

Ja, ze kwam eerder dit jaar nog in opspraak, hè? Want de politie heeft een onderzoek ingesteld naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van Katy Perry. Het onderzoek loopt momenteel nog, dus afwachten hoe het allemaal gaat aflopen, denk ik. Voor Katy Perry hoorden ze met Hot & Cold hier in Sunday Vibes, hier op Breda nu. We gaan op richting het nieuws van 4 uur en zijn straks nog 2 uur bij je terug met Sunday Vibes hier op Breda nu. Tot die tijd nog Brandon Flowers, dit is Crossfire.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sana'a, al sinds 2014 in handen. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Zondagmiddag. Sunday Vibes. Van 3 tot 6. Sunday Vibes.
7: Sunday Vibes.
6: Op Breda Nu met Patrick Hofstaken.
7: Patrick Hofstaken.

0: Italiaanse DJ Gigi D'Agostino. Ja, onlangs gaf hij nog een grootschalige en emotionele 360 graden show in de Duitse hoofdstad. En in Berlijn is dat natuurlijk in de Berlijn Velodroom. En hij staat ook nog gepland in Linz in de Tips Arena en Salzburg in de Salzburg Arena. Helaas komt hij nog niet naar Nederland. Dus Gigi D'Agostino, het was natuurlijk in de zero jaren een hele populaire DJ. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Tot aan de klok van 6 uur is dit nog Sunny Vibes hier op Breda nu. Met zometeen de Counting Crows en de Counting Stars, zo moet ik zeggen, van One Republic. Nu eerst, die hit van Sam en jij. Komt eraan met Feels.
1: De zondagmiddag van Breda nu.

0: lessons I've learned. One Republic and Counting Stars hier op Breda Nu in Sunday Vibes.
1: Dit is Breda Nu.
0: Ja, het is vandaag dus zondag 4 oktober. Dit zijn de jarigen voor vandaag. Jenny Arian, de Nederlandse zangeres en cabaretier, wordt vandaag toch alweer 84 jaar. Ook jarig is vandaag Hans van Breukelen, de voormalige keeper van het Nederlands elftal, wordt vandaag 70. En Ralf Makkenbak, Nederlandse zanger en musicalacteur, wordt 31 jaar. Ook jarig in de muziek zijn Anita Heijker. Ja, zij was natuurlijk een van de zangeressen van de Dolly Dots, wordt vandaag 66 jaar. En ook jarig is vandaag Chris Lowe. Hij was de muzikant en is dat nog steeds altijd van de Pet Shop Boys. Hij wordt vandaag 67 jaar. En ook vandaag is jarig Julien Clerc. De Franse zanger wordt vandaag 79 jaar. Je hoort het nu op Breda Nu met Hélène.

Martin Garrix en Jax en you heard I told you so. Ja, zometeen rond 16:30 is het natuurlijk weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Voor die tijd hoor je nog een Breda nu klassieker. En mocht je zelf ook zo'n klassieker hebben, laat ons gewoon even weten. Hè. Ga ervoor even naar onze website en dan richting het radiogedeelte dan. En app de studio en laat weten welk klassieker jij bijvoorbeeld aan de jaren 70, 80 of de jaren 90 hier in Sunday Vibes wil horen. En dan hoor je hem wellicht volgende week in de uitzending tussen 3 en 6. Dit is Bruno Mars, hier op Breda Nu. Nu met All My Soul.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. De afgeronde restauratie van de grote kerk zal minder spectaculair worden gevierd. Verschillende organisaties sloegen de handen in één om een groot licht- en geluidsspectakel te verzorgen. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor. De benodigde 3 ton wordt niet door de gemeente toegekend. Daarmee gaat er dus een streep door het ambitieuze plan. Het aanvragen van evenementenvergunningen wordt een stuk duurder bij de gemeente Breda. De prijs gaat 112% omhoog en dat betekent een strop voor de meeste evenementen. Wethouder Van Pul laat weten dat het proces al langer niet kostendekkend is. Hij laat weten dat er geen eurocent winst wordt gemaakt, maar dat het gaat om kosten die de gemeente ook daadwerkelijk maakt. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Tijd voor het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Er is weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en in de nacht kan het op uitgebreide schaal mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 1 graad of 9. Ook morgen en dinsdag houden we te maken met vrij zonnig en rustig oktoberweer. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wat wisselvalliger.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Avicii hier in Sunny Vibes op Redden Nu. En yo, hey brother. Ja, het programma is nu compleet voor het Be Proud Weekend in Breda. Het evenement vindt plaats in het Sassé Theater in Breda. Er zijn 5 nieuwe films toegevoegd. Het wordt gehouden van afkomende vrijdag tot en met komende volgende zondag. En de films die zijn toegevoegd zijn Jennifer's Body, A Fantastic Woman, Happy Together, Bottoms. En de voorpremière van Europa. Europa. Wat een naam eigenlijk voor een film. 3 dagen lang staan queermakers, verhalen en perspectieven centraal. Naast films zijn er onder andere theater, performances, kunstinstallaties en ontmoetingen. Volgende week zaterdag is een pridewalk door de binnenstad georganiseerd door Breda Pride. Ook staat er een drag dinner show op het programma. Het weekend wordt vrijdag feestelijk geopend met lokale makers en een optreden van cabaretier Gavin Reinders. Met het evenement wil het Sassé Theater ruimte bieden aan queerverhalen, zichtbaarheid en ontmoetingen. Dus het vindt dus allemaal plaats vanaf komende vrijdag in het Sassé Theater in Breda. Het is daarmee geworden bijna 5:12. Dat is op deze zondag de 4e oktober. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Nu met muziek van Temper City. Dit is Self-Aware.

Breda nu klassieker van de Hooters uit de jaren 80. Als ik het goed weet uit 1988 en je hoorde Satellite. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten en ga ervoor even naar onze Breda nu app te downloaden in de diverse stores. En laat weten welke klassieker jij bijvoorbeeld in Sunny Vibes wil horen uit de jaren 70, 80 of de jaren 90. Ja, de namen zijn bekendgemaakt. 16 oktober, dan wordt de popronde Breda weer gehouden. Maar liefst 34 talentvolle acts en 41 optredens op 17 verschillende locaties. Vanaf 19:30 s'avonds kunnen bezoekers in het centrum en de Belcum terecht voor een brede mix van muziek, van singer, songwriter en rock tot rap. Onder artiesten die optreden zijn onder meer Ja, Merle, Maite, Favour, Girlhead, Tessa Yoon en Cusco. De concerten vinden plaats op verschillende plekken, waaronder het Stedelijk Museum in Breda, het Sacé Theater, de Mes en Pier 15.

Alle optredens zijn gratis, waardoor bezoekers gemakkelijk van de een naar de andere locatie kunnen gaan. De avond wordt om 1 uur 's nachts afgesloten met een afterparty in de Mes in Breda, waar dan de Robots Are Coming optreden. Ja, en Breda nu zal er ook volop aandacht aan besteden. Houd even onze socials daarvoor in de gaten.

De Killers met Human en dat was hier in Sunny Vibes hier op Breda nu. Ja, we gaan op richting het nieuws van 5 uur. En we zijn straks nog een uur bij je terug met het laatste uur van Sunny Vibes hier op deze zondag, de 4 oktober. Tot het nieuws en de reclames hoor je nog Bentham, haar nieuwe single is Parachutes.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: supermarkten.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Zondagmiddag.
5: Sunday Vibes.
1: Van 3 tot 6. Sunday Vibes.
5: Sunday Vibes.
1: Op Breda Nu met Patrick Opstaken.

Chris Lowe van The Pet Shop Boys. Hij is vandaag jarig, wordt vandaag 67 jaar. En je hoorde met zijn collega van The Pet Shop Boys met Ed Sassin aan het begin van het derde en laatste uur van Sunny Vibes voor deze zondag de 4 oktober. Zometeen hoor je muziek van Keen, het Sovereign Light Café. En nu is het tijd voor die hit van Cat's Eye. Dit is Animal, hier op Breda Nu in Sunny Vibes. Sunday Vibes.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda nu.
2: Sunday Vibes. Met een Breda nu klassieker.

Meer dan nu klassieker van ABC en Poison Arrow. Ja, en heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten, hè. Ga ervoor even naar onze website www.brelanu.nl en laat even weten welke klassieker jij uit de jaren 70, 80 of de jaren 90 wilt horen volgende week in Sunny Vibes tussen 3 en 6 hier op Breda Nu. Ben je een liefhebber van wijnen? Nou, dan schrijf alvast in je agenda. Zondag 13 december dan vindt er een wintereditie plaats van het Wijnfestival Ontkurkt in de binnenstad in Breda. Het zal gaan plaatsvinden op het terras van Café de Bruine Pij naast de Grote Kerk. 5 wijnspecialisten zijn aanwezig om bezoekers verschillende wijnen te laten proeven. Ook kunnen zij advies geven over welke wijn goed past bij een kerstdiner of andere feestelijke gelegenheid. De organisatie verwacht vooral een gezellige borrelsfeer met vrienden en familie. Schrijf dus even in je agenda. 13 december gaat het dus plaatsvinden vlakbij de Grote Kerk hier in Breda.

Volgend jaar viert de band hun 30-jarig bestaan. Dat doen ze met een jubileumshow die in de Ziggo Dome in Amsterdam wordt gehouden. En wel op 2 oktober 2027. Je luistert naar Breda Nieuws. Zometeen rond 5:30 is het tijd voor het belangrijkste nieuws. We kijken nog even naar het weer. En voor die tijd hoor je nog Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. En dit is David Guetta. En Third Party. It is human.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Bredase hoteliers maken zich zorgen over het voorstel van het college om volgend jaar de toeristenbelasting te verhogen. In het nieuwe akkoord staat dat de belasting met meer dan een euro omhoog gaat. Zo moet er dit jaar meer dan 6 ton in de kas gaan vloeien. Of het daadwerkelijk effect gaat hebben op de toeristenstroom is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het de zoveelste verhoging is voor een branche die het al lastig heeft. Een vrachtwagen is op de A58 op zijn kant terechtgekomen. Het gebeurde bij knooppunt Sint-Annabos. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De lading bestond uit lithiumbatterijen en de wagen lekte diesel. Verkeer werd omgeleid via de A16 en A59. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekendgemaakt. In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Het is tijd voor het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. En in de nacht kan op uitgebreide schaal mist ontstaan. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Morgen lost de eventuele mist in de ochtend op. En morgenmiddag is het zonnig. Bij weinig wind wordt het zo'n 21 graden. Ook dinsdag is het rustig en droog najaarsweer met ruim 20 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig. Vanaf donderdag komt de temperatuur met een graad of 14 een stuk lager uit.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Calvin Harris en Premises hier op Breda nu. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website, hoor je nog de Bee Gees en You Should Be Dancing.
1: Dit is Breda nu.
0: Breda Gelijk organiseert deze week tijdens de Week van de Toegankelijkheid komende woensdag een gratis podium voor toegankelijkheid bij Podium Bloos aan de Krochtdijk 54 in Breda. Van 8:30 tot 9:30 zijn de bijdragen van onder andere het taalpanel Breda, Radar en Buddy to Buddy Breda. Ook is het cabaret van Thibaut de Pijperen een videopremier en wordt de tweede Gouden Playborstel Award uitgereikt. Dus dat vindt allemaal dus plaats in Podium Bloos. Gaat allemaal gebeuren komende woensdag in, aan de Krochtdijk in Breda. Dit is Breda nu nog tot aan 6 uur met Sunny Vibes. Nu met Jamie Miller. Dit is Baby Doll.

klassieker van de Romantics. En je hoorde What I Like About You. Ja, vanavond kun je natuurlijk ook weer gewoon luisteren naar Breda Nu Radio. Is er weer het programma Gamecast tussen 9 en 10. Maar voor die tijd hoor je nog zometeen na de klok van 6 uur het programma Muziek Vent en, oftewel een uur lang Franstalige muziek hier op Breda Nu. Gevolgd door een uurtje avondkrakers tussen 7 en 8 uur. Mij hoor je weer morgenmiddag in de middag van Breda. Van maandag tot met vrijdag hoor je het programma tussen 2 en 5 uur. Ik wens je nog een hele prettige zondagavond. Drop it.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
1: Let's go.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikt een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Muziek 21. La crème de la scène francophone. Attention au début.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

to let you know I can really shake them down.

0: Van minuut tot minuut. Weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Bij een ondergrondse container in de Esserstraat heeft een brand gewoed. Een bankstel die naast de vuilbak stond, vatte vlam. De brandweer was snel ter plaatse en kon de vlam doven. Daardoor raakte de naastgelegen woning ook beschadigd. De politie is gestart met een zoektocht naar de dader. In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. De afgeronde restauratie van de grote kerk zal minder spectaculair worden gevierd. Verschillende organisaties sloegen de handen in één om een groot licht- en geluidsspectakel te verzorgen. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor. De benodigde 3 ton wordt niet door de gemeente toegekend. Daarmee gaat er dus een streep door het ambitieuze plan. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: dan, dan.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. De afgeronde restauratie van de grote kerk zal minder spectaculair worden gevierd. Verschillende organisaties sloegen de handen in één om een groot licht- en geluidsspectakel te verzorgen. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor. De benodigde 3 ton wordt niet door de gemeente toegekend. Daarmee gaat er dus een streep door het ambitieuze plan. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wel een paar punten. De begroting van de gemeente Breda is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Voor dat geld komen er 2 familiescholen bij, komt er een energiehuis, krijgt de Vismarktstraat een upgrade en gaan lokale teams in de wijken aan de slag. Ook komt er een 3e hub in het innovatiedistrict. De hele begroting is te vinden op de website van de gemeente. De polderweg in Prinsenbeek wordt gesaneerd. De weg verdwijnt om meer ruimte te maken voor het natuurgebied Wijmeren. De weg was al ruim 6 jaar afgesloten en werd alleen nog gebruikt als er iets gebouwd moest worden. Nu wordt de weg dus weer teruggegeven aan de natuur. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: It's been a minute since I called you. Just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this. But I'll leave a message so I'm not alone.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: It is if everyone dies alone.
8: Does that scare you?
7: I don't want to be alone.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. In de Reinierstraat is een schuur volledig afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. De schuur kon niet meer gered worden. Er waren meerdere politie-eenheden aanwezig. Zij hebben onderzoek gedaan naar de brand. Er raakte niemand gewond. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wel een paar punten. De begroting van de gemeente Breda is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Voor dat geld komen er 2 familiescholen bij, komt er een energiehuis, krijgt de Vismarktstraat een upgrade en gaan lokale teams in de wijken aan de slag. Ook komt er een 3e hub in het innovatiedistrict. De hele begroting is te vinden op de website van de gemeente. Het aanvragen van evenementenvergunningen wordt een stuk duurder bij de gemeente Breda. De prijs gaat 112% omhoog en dat betekent een strop voor de meeste evenementen. Wethouder Van Pul laat weten dat het proces al langer niet kostendekkend is. Hij laat weten dat er geen eurocent winst wordt gemaakt, maar dat het gaat om kosten die de gemeente ook daadwerkelijk maakt. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. Vier minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste vijf minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Een vrachtwagen is op de A58 op zijn kant terechtgekomen. Het gebeurde bij knooppunt Sint-Annabos. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De lading bestond uit lithiumbatterijen en de wagen lekte diesel. Verkeer werd omgeleid via de A16 en A59. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekendgemaakt. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wel een paar punten. De begroting van de gemeente Breda is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Voor dat geld komen er 2 familiescholen bij, komt er een energiehuis, krijgt de Vismarktstraat een upgrade en gaan lokale teams in de wijken aan de slag. Ook komt er een 3e hub in het innovatiedistrict. De hele begroting is te vinden op de website van de gemeente. Het aanvragen van evenementenvergunningen wordt een stuk duurder bij de gemeente Breda. De prijs gaat 112% omhoog en dat betekent een strop voor de meeste evenementen. Wethouder Van Pul laat weten dat het proces al langer niet kostendekkend is. Hij laat weten dat er geen eurocent winst wordt gemaakt, maar dat het gaat om kosten die de gemeente ook daadwerkelijk maakt. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: telling me yes.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De polderweg in Prinsenbeek wordt gesaneerd. De weg verdwijnt om meer ruimte te maken voor het natuurgebied Wijmeren. De weg was al ruim 6 jaar afgesloten en werd alleen nog gebruikt als er iets gebouwd moest worden. Nu wordt de weg dus weer teruggegeven aan de natuur. De afgeronde restauratie van de grote kerk zal minder spectaculair worden gevierd. Verschillende organisaties sloegen de handen ineen om een groot licht- en geluidsspektakel te verzorgen. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor. De benodigde 3 ton wordt niet door de gemeente toegekend. Daarmee gaat er dus een streep door het ambitieuze plan. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wel een paar punten. De begroting van de gemeente Breda is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Voor dat geld komen er 2 familiescholen bij, komt er een energiehuis, krijgt de Vismarktstraat een upgrade en gaan lokale teams in de wijken aan de slag. Ook komt er een 3e hub in het innovatiedistrict. De hele begroting is te vinden op de website van de gemeente. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Ik vind de rook mooi. Lege

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertrus. Een vrachtwagen is op de A58 op zijn kant terechtgekomen. Het gebeurde bij knooppunt Sint-Annabos. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De lading bestond uit lithiumbatterijen en de wagen lekte diesel. Verkeer werd omgeleid via de A16 en A59. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekendgemaakt. Het aanvragen van evenementenvergunningen wordt een stuk duurder bij de gemeente Breda. De prijs gaat 112% omhoog en dat betekent een strop voor de meeste evenementen. Wethouder Van Pul laat weten dat het proces al langer niet kostendekkend is. Hij laat weten dat er geen eurocent winst wordt gemaakt, maar dat het gaat om kosten die de gemeente ook daadwerkelijk maakt. Bij een ondergrondse container in de Esserstraat heeft een brand gewoed. Een bankstel die naast de vuilbak stond, vatte vlam. De brandweer was snel ter plaatse en kon de vlam doven. Daardoor raakte de naastgelegen woning ook beschadigd. De politie is gestart met een zoektocht naar de dader. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda nu. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp